0: voor vertrek.
1: Wayne en Rydell, Wayne en Frank, 4423, Silver Route 4.
0: Frans voor vertrek, 236.